0: Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 3 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

niet lang geleden, waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij, niemand zoals jij. Ik raak dit nooit en nimmer kwijt, denk je tevreden. Jij voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui, en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.
1: Af en toe slaap je hier.

Het is tijd voor iets nieuws van eigen bodem. Jeroen van der Boom is terug met Luchtballon, een van zijn nieuwste singles. En deze vormt samen met De Liefde een bijzondere dubbele release dat eind mei 2026 is uitgebracht. En dat is niet zomaar. Jeroen koos bewust voor twee nummers tegelijk als knipoog naar de klassieke vinyl single met een A- en een B-kant. Het idee ontstond tijdens een reis door Amerika en het mooie is, luisteraars en radiostations mogen zelf bepalen welk nummer de grootste hit wordt. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Hier op Eén Vallei een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En wil je reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Je berichten zijn van harte welkom. En zoals elke week draaien we ook een verzoekje van een radiocollega. En deze week is dat Angelina van het programma Latent Talent, dat elke woensdagavond om 7 uur te horen is. Zij heeft gekozen voor Los van Miss Montreal. Volgens Angelina spreekt vooral de tekst Blijven dansen, ik ben los voor zich. Muziek als verhaal, en dat is precies wat haar zo raakt. Ze leerde bij concerten zelfs vriendinnen kennen door deze muziek. En samen zijn ze het erover eens. Dit is het beste nummer van de band, ook al staat het zelden in de setlist. Luister maar, Miss Montreal met Los.

Ja, en dat was er nou een die recht in het hart raakt. Van Django Wagner hoorden we Waarom ben jij gegaan? Een lied dat voor veel fans al jaren bijzonder is. Ooit verschenen op een oude album, maar uitgegroeid tot een van zijn meest geliefde nummers. En in 2026 opnieuw uitgebracht als single. In een tijd waarin muziek vaak groots en bombastisch klinkt, kiest Django juist voor pure emotie. Met een sobere, vaak akoestische uitvoering brengt hij zijn nummer terug naar de kern. Gevoel, beleving en zijn herkenbare stem natuurlijk. En we gaan dan terug in de tijd en naar het echte levenslied van 1956. De Straatzangers, Dio, Willy, Alberti en Max de Praag waren in de jaren 50 razend populair. Luister mee, De Straatzangers met Verlaten.

0: Rick de Jong, ook wel bekend als de zingende buschauffeur, brak door met een viral video en zet nu de volgende stap in zijn muzikale carrière. Met Ik ben een uurtje later uitgebracht eind mei 2026 kiest hij voor een meer volwassen sound met een frisse, moderne popstijl en een persoonlijke touch.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Rein Mesja, geboren als Reinhard de Wus op 27 februari 1963 in Den Haag, is een van de meest herkenbare stemmen binnen het Nederlandstalige levenslied. Hij groeit op in een woonwagenkamp midden in een grote Sinti-familie. Die achtergrond speelt een grote rol in zijn leven en in zijn muziek. Rein is trots op zijn afkomst en laat die invloeden duidelijk terugkomen in zijn stijl, waarin emotie, passie en traditionele klanken samenkomen. Al op jonge leeftijd staat muziek centraal. Hij ontwikkelt een krachtige, warme stem met een typische snik, een geluid dat hem uniek maakt en meteen herkenbaar voor het publiek. Bijzonder is dat Rein Mesja als een van de eersten een complete cd uitbracht in de Sinti-taal. Iets wat wereldwijd zelden voorkomt. Daarmee zet hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn cultuur muzikaal op de kaart. In 2004 verschijnt er zelfs een documentaire over zijn leven, Sunni, de droom. Hiervoor wordt Rein bijna 2 jaar lang gevolgd voor de film en wordt zowel in Nederland als internationaal vertoond. De echte doorbraak bij het grote publiek komt in 2013 als Rein meedoet met Bloed, Zweet en Tranen. Daar weet hij te overtuigen en bereikt hij uiteindelijk de finale. En daarna gaat het snel. Zijn album, vol passie en emotie, wordt een groot succes en zijn nummers groeien uit tot publieksfavorieten. Wat Rein Mesja zo bijzonder maakt is zijn vermogen om mensen echt te raken. Zijn muziek draait om gevoel, liefde, verdriet en hoop. En dat hoor je bij iedere noot terug. Vandaag de dag is hij uitgegroeid tot de vaste waarde binnen de Nederlandse talige muziekwereld. Met Jij bent alles voor mij, uitgebracht in mei 26, laat hij opnieuw horen hoe sterk hij is in het brengen van gevoelige liefdesliedjes. En daarna gaan we terug naar een prachtige klassieker in zijn repertoire. Rein Mesja, samen met de Gitano Kings, met Liefde is waar het om draait. Een track van zijn album Vuur. Hier is Rein Mesja.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en dan gaan we terug naar het Nederlands cabaret van toen. Wim Sonneveld, een van de grote namen uit de geschiedenis, met een bijzonder stukje Radio Erfgoed. Dat namelijk om Pim de Pomp diende. Is geen gewoon lied, maar humoristische sketch uit de jaren 60, speciaal gemaakt voor een opvallende reclamecampagne bij tankstations. Met zijn typische stem en gevoel voor taming brengt Sonneveld hier het typetje tot leven dat je zo voor je ziet staan. Deze humoristische monoloog werd dus gemaakt voor een benzinecampagne van Gulf Oil. Samen met tekstschrijver Eli Asser creëerde Sonneveld een reeks komische sketches rondom de personage. Pim is een overal enthousiaste pompendiende die alledaagse situaties net iets te dramatisch maakt en juist daarin zit de humor. Luister mee naar Wim Sonneveld met Pim de Pompbediende.

dat spreekt vanzelf. De man die het kamperen heeft uitgevonden, zegt Appie de Wegenwachter, die zou ze voor straf de toegang tot alle hotels moeten weigeren. Het is zaterdag. We zitten te kijken naar de uittocht van de vakantiegangers. En wie komt er op dat moment voorrijden in zijn knalrode Volvo? Mijn eigen huisarts, dochter Heidemeijer, met zijn vrouw en zijn kleine meid. En een hoeveelheid koffers en pakken op zijn imperiaal dat je je afvraagt hoe die wagen ooit nog onder een viaduct door moet komen. Pim, zegt dochter Heidemeijer, een gekke vraag. We hebben een luxe bungalowtent gekocht met alles erop en eraan. En voordat we nou de grens overgaan, heb ik gedacht om het hele geval eerst eens een nachtje uit te proberen op vaderlandse bodem. Heb je er bezwaar tegen als we dat doen op het terrein van de Gulf Company? Dan kunnen we vast wennen aan de lucht. Enfin, de klok wijst op dat moment 3:15. En om bij 5:30 ligt het hele terrein nog steeds bezaaid met een onbeschrijfelijke wirwar van lappen en stangen. Want mevrouw Heidemeijer heeft de handleiding opgeborgen. En dat heeft ze zo goed gedaan dat ze hem nergens meer kan terugvinden. En ondertussen wordt de lucht hoe langer hoe zwarter. Dus Appie zegt, dokter, als ik u een goede raad mag geven, kwak de hele mikmak in de pomp en kruip in een veilig hotel voordat het noodweer over u losbarst. Maar nee, zegt dokter Heidemeijer, ik heb me nou voorgenomen om het te vermijden in de geneugten van de vrije natuur, dus dan zal ik het hebben ook. Hij zakt weer op zijn hurken, probeert een paar stangen in elkaar te schroeven, merkt tegelijk dat de kleine meid op een zeer verdachte wijze van de ene voet op de andere stapt en geeft zijn echtgenoten een wenk. Sjaan, zegt hij, pak het chemische toiletje uit, want Jopie staat zo te wiebelen. Gelijk horen we een kreet van mevrouw Heidemeijer, want wat legt er op de bodem van de bagageruimte onder de doos van het chemische toiletje? De handleiding. En nog voor 7:00 staat de tent overeind en Appie zegt, ik heb nog nooit van mijn leven zoveel ritssluitingen bij elkaar gezien. Het lijkt het ritshotel wel. Toen zegt mevrouw Heidemeijer, wie een kopje koffie? Dus wij gaan zitten op de klapstoelen. Mevrouw Heidemeijer begeeft zich naar de opvouwbare fornuis. Strijkt een lucifer aan. We horen een knal. Ik zeg, is de gasfles in elkaar gesprongen? Nee, zegt dokter Heidemeijer, het noodweer is over ons losgebarsten. Nou, noodweer is nog een milde uitdrukking van wat zich die avond en nacht hebben afgespeeld. Bloedrode bliksems, knetterende donderslagen, windstoten, oplawaaiers, miljoenen liters regenwater. En te midden van al dat natuurgeweld stond dokter Heidemeijer. Oh Sjaan, wat heb ik dat al die jaren moeten missen, meid? Ik zeg, Appie, we kunnen die mensen niet alleen laten. We blijven waken in het benzinestation. Nou, die nacht heb ik geen oog dicht kunnen doen. Ik zag alles maar het trieste beeld van mevrouw Heidemeijer, die met haar volle gewicht aan de noklat hong. Van de kleine meid die argeloos lag te dobber in haar luchtbedje. En van dokter Heidemeijer, de held van de nacht, die op het hoogtepunt van de cycloon tegen mij zei, nou weet ik het absoluut zeker, Pim, er gaat niks boven kamperen. De volgende morgen schijn ik toch nog even te zijn ingedommeld, want ik word wakker door een douw van Appie. Pim, kijk eens naar buiten. Ik kijk door het raam. Een blauwe lentelucht straalt me tegemoet. De elementen hebben zich overgegeven. Maar wie zie ik daar als een bezetene door het dampende weiland hollen? Dokter Heidemeijer in zijn pyjama met een broodje met Jim in zijn krampachtig gebalde vuist. Hij komt recht op het kantoortje af, gooit de deur open, kwakt hem achter zich dicht en roept, Wipse, Pim, Wipse. Hij smijt het broodje in de prullenmand en dan zegt hij, Pim, storm vind ik machtig, noodweer vind ik fijn, maar Wipse, daar kan ik niet tegen, ik neem een hotel. En zo is dokter Heidemeijer vertrokken met een forse extra kick in zijn tank, met achterlating van zijn luxe bungalowtent en met de woorden, Pim, als er één plekje op de wereld is waar ik altijd met dankbaarheid aan terug zal denken, dan zal dat het Gulfbenzinestation zijn. Ik dank u voor de aandacht en de groeten van Gulf. Hoor!

0: Ja, je kunt wel zeggen dat het een lekkere Nederlandstalige knaller was van eigen bodem. En deze draag ik speciaal op aan de makers van de weekendploeg, die je elke vrijdagavond kunt horen om 7 uur. Wie hoorden we? We hoorden Willy Schilder, een zanger uit Drenthe die al op jonge leeftijd begon met muziek en tegenwoordig zijn eigen nummers schrijft. Zijn nieuwe single Weekend voor de deur verscheen in 2026 en heeft een stevige boerenrocksound waar je meteen energie van krijgt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 80 met een prachtig stukje instrumentale muziek van Nederlandse bodem. Dit is Annie en Paula van Wanrooy, twee accordeonspelende zussen uit Klaaswaal, die samen uitgroeiden tot een internationaal bekend duo. Ze wonnen zelfs wereldkampioenschappen accordeonspel en traden over de hele wereld op. Het nummer dat je zo hoort heet Je viens de Paris en verscheen oorspronkelijk in 1984 als onderdeel van een single Etappe. De titel betekent letterlijk Kom terug naar Parijs en je hoort dat meteen terug in de sfeer.

0: Weer dan een stevig nummer. Dit was Linkerbaan van Peter LaHaye.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, soms hoor je een nummer dat je echt raakt. En dit is er zo een. We gaan luisteren naar Michel Wolsink, een zanger uit de Achterhoeks, die bekend staat om zijn warme stem en gevoelige liedjes. Zijn single De Geur van Jouw Oude Jas uit mei 2026 vertelt een persoonlijk verhaal over liefde, herinneringen en gemis.

Ja, het lijkt nog als de dag van gisteren. René Karst overleed op 21 november 2025 op 59-jarige leeftijd en liet een grote leegte achter in de Nederlandstalige muziekwereld. Maar zijn muziek blijft en brengt nog steeds een glimlach bij veel mensen. Dit nummer, Soms zit het tegen, soms zit het mee, verscheen in 2011 en het album Help. En het laat precies zien waar René Karst zo goed in was. Herkenbare situaties uit het dagelijkse leven, gebracht met humor en een knipoog. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. En dan natuurlijk via de website van Zon Eenvallei onder de radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een mooi Nederlandse talige ballad van Robert Leroy. Deze zanger uit Amsterdam is al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Nederlandse muziekwereld. Met hits als Ik droom alleen maar van jou en Geef de nacht maar de schuld. Het nummer Praat met mij werd in 2018 uitgebracht en als single en laat een meer gevoelige kant van hem horen. Het is een echte ballad voor verlangen, liefde en communicatie. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Adrie Spekwee, samenstelling en presentatie Bea Koops. We hebben het komende uur een bijzondere uitzending. Onze collega Harry Hendriksen had een goed idee. In zijn radioprogramma Appassionata op de woensdagavond besteedt hij aandacht aan de geschiedenis van de muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten, New Orleans, in de staat Louisiana. Deze stad is met name bekend om haar jazzmuziek. En samen met Harry zetten we de muziek uit New Orleans en omgeving in het zonnetje. Jazzmuziek, ontstaan rond 1900, is een mix van ragtime, blues en folk. En is beïnvloed door West-Afrikaanse ritmes, afkomstig van de verschillende bevolkingsgroepen die er woonden. Er valt veel te vertellen over het zuiden van de Verenigde Staten, maar omdat dit een jazzprogramma is, leggen we de nadruk op jazzmuziek. Daar is bijvoorbeeld de familie Marsalis. Op 14 november werd de New Orleans Alice Louis Marsalis geboren. Hij was pianist en muziekpedagoog en vader van Wynton en Branford Marsalis. Ga luisteren naar Alice Marsalis. Do you know what it means to miss New Orleans?

pianist Alice Marsalis was dat. Het is eigenlijk een beetje gek, want hij werd pas een beetje bekend toen zijn zoons Wynton en Branford Marsalis bekendheid kregen. Dus hij leeft gewoon met zijn zoons mee. Eigenlijk is hij de hoofddader, hè, van zulke creatieve kinderen. In deze uitzending reizen we rond door het uiterste zuiden van de Verenigde Staten. En we gaan nu naar Mississippi. Bessie Smith zingt Nobody Knows You When You're Down and Out.

0: One Finger Snap. Je luisterde naar arrangeur, jazzmuzikant, pianist Herbie Hancock. Uncle Satchmo gaan we zo draaien, maar ik ga eerst even praten met Harry. Harry, je staat hier bij me.
1: Ja.
0: Collega-programmamaker van de woensdagavond.
1: Jazeker, Appassionata.
0: Appassionata, mooie naam voor mooie muziek. Want wat voor muziek draai jij altijd in?
1: Ja, dat hangt een beetje van het thema af. En aankomende woensdag gaan we dus naar New Orleans. En de volgende die jij gaat draaien staat er morgen weer op.
0: Ja, ja, daar ontkom je niet aan.
1: Daar ontkom je niet aan, want hij komt uit New Orleans. Dus het is, ja, het gaat bij mij alle kanten op, zeg ik wel eens. Maar ook altijd de goede.
0: Ja, nou, het is een leuk idee om een beetje samenwerking te zoeken onderling en band bij de omroepen. Dat heeft de omroep vaak wel nodig. Want ja, zo zit het leven in elkaar. Hè?
1: Ja.
0: Binding en band is belangrijk voor alles. We gaan verder met muziek. Hè? Uncle Satchmo wordt hier ook wel genoemd. Louis Armstrong, onlosmakelijk verbonden met New Orleans. Bekend om zijn meesterschap op cornet en trompet. Een genie, beroemd om zijn improvisaties. Luister naar I'm Crazy About My Baby.

I'm Crazy About My Baby, dat was Louis Armstrong. Deze uitzending Jazz Spectrum is gewijd aan de muziek uit het zuiden van de VS, met name New Orleans. Woensdag 3 juni zal collega Harry Hendricks andere genres ten gehore brengen. Hij heeft net verteld dat dit er ook in zit, want je ontkomt gewoon niet aan Louis Armstrong als je het over New Orleans hebt. Wij gaan door met het genre jazz. En heb je wel eens gehoord van Kit Ory's Creole Jazz Band? Nou, voor mij was dit helemaal nieuw en ik heb er een beetje in verdiept. De leider van de muziekgroep Kit Ory werd geboren in Laplace in de buurt van Louisiana. Hij verhuisde naar New Orleans en vervolgens naar Los Angeles en later weer naar Chicago. Door radioprogramma's speelde de groep van Ory een belangrijke rol in de heropleving van de belangstelling voor New Orleans jazz. De groep vertolkte voornamelijk Dixieland. Luister naar het rustige A-nummer A Closer Walk with Thee.

0: Kid Ory's Creole Jazz Band. En collega Harry die gaat gewoon uit zijn dak.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Ja, je wordt helemaal vrolijk ervan.
1: Ik word hier zo blij van. Alsof je in New Orleans staat gewoon ergens op straat. Gewoon heerlijk.
0: Ja, iedereen achteraan en achter de muziek aan. We gaan nog meer achter de muziek aan. Harry Connick Jr. nu. Hij bezingt Sweet Georgia Brown.

Een van de uitvoeringen van Sweet Georgia Brown. Wie kent het niet? Na Harry Connick Jr. is het de beurt aan Ingrid Lucia. Zangeres wonend in New Orleans met een vrolijk lied. Hello Sunshine, Goodbye Blues.

Als we hier niet in de New Orleans mood mee zijn, nou, dan weet ik het niet meer. Hello Sunshine, Goodbye Blues. Dat was de in New Orleans wonende zangeres Ingrid Lucia. Een van mijn favoriete zangeressen nu, onder de mom van Goede Wijn behoeft geen krans, is hier Nina Simone met If I Should Lose You.

0: If I Should Lose You. Dat was Nina Simone. We zetten onze muzikale reis voort met The First Lady of Song. 15 juni aanstaande is het 30 jaar geleden dat haar stem verstomde. Ella Fitzgerald. Gelukkig hebben we nu haar muziek nog. Begeleid door het orkest van Count Basie. Ella Fitzgerald into each life. Some rain must fall. Er valt vandaag wel heel veel regen.
1: Ja, precies.

0: I'm old fashioned, zong Jeremy Davenport. We zijn aan het eind van dit programma Jazz Spectrum, waarin we een muzikale reis maakten door het muzikale zuiden van de Verenigde Staten. Dank aan technicus Adrie Speckley, die zorgde ervoor dat we op tijd de muziek konden laten horen. En ook dank aan Harry Hendriksen voor de gezelligheid hier aan tafel.
1: Graag gedaan.
0: Tot slot Wynton Marsalis met Come Goodbye. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

10th Avenue North met een nieuwe nummer, Broken People. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vlei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we weer luisteren naar een aantal mooie nieuwe nummers die uitgekomen zijn deze week in de eigentijdse christelijke muziekwereld, waar je dus zojuist de eerste al van heeft gehoord. Ik zeg van tevoren alvast, normaal zit ik hier live, maar vandaag kan ik even 's avonds niet aanwezig zijn, dus dit is iets eerder opgenomen. Dus als het misgaat, hopelijk niet, dan hoop ik dat het vanzelf alles weer gaat werken, want ik kan er even niks aan doen. Maar we gaan zien hoe het gaat. In ieder geval heb ik nog 9 mooie andere nieuwe nummers waar we naar mogen gaan luisteren. En de eerstvolgende waar we naar mogen gaan luisteren is van Rent Collective en we gaan luisteren naar een nieuw lied, Evergreen.

0: Got no more idols, I surrender mine.
1: Stephen Stanley en Colton Dixon met een nieuwe nummer, Idols. Het volgende nieuwe nummer waar we gaan luisteren is van Jay King. En we gaan luisteren naar zijn lied, I've Got Jesus.

Amazing Music met hun versie van het lied Amazing Grace. Het volgende lied waarna gaan luisteren is van Ten Rock. Gaan luisteren naar een nummer van zijn EP genaamd You Are Nothing. En daarvan luisteren we naar het gelijknamige lied.

Narnia met Heaven's Calling van hun 10e album dat ze afgelopen week hebben uitgebracht met de toepasselijke naam X. Het volgende nummer waarna gaan luisteren is van Roberto Rosso in samenwerking met Lee Veit. We gaan luisteren naar het lied Cornerstone.

0: vorige keer Roberto Rosso samen met Aftershock als The Uprising met hun versie van het lied So Be It. We gaan nu luisteren naar het laatste nieuwe nummer wat we voor deze week klaar hebben staan. Namelijk van The O'Bros. We gaan luisteren naar een lied Wolken im Moshpit.
1: Wolken im Moshpit.

Kagan en LNA met het lied Provider. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Covenant Worship samen met een kinderafdeling van Covenant Kids met het lied With Every Step.

Rent Collective met Wild Love en daarvoor Need to Breathe samen met Ellie King met Who Am I. We gaan nu nog één lied luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Peter Burden samen met Matthew West met het lied Where Would I Be?

over naar het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een aantal andere nummers waar we naar horen gaan luisteren. De tweede helft van het programma. Waaronder van Eline, Royal Taylor, Blessing Offer, Elevation Rhythm, We The Least, Owl City en nog veel meer. Dat straks na het nieuws. Tot zometeen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister van Wereldvest.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Damascus met Manna. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We mogen nog het komende uur luisteren naar een aantal mooie christelijke nummers. En ja, ik hoop dat u er nog van gaat genieten. Het volgende nummer waar we mogen luisteren is van Elina. En we gaan luisteren naar haar lied Zielsgeluk.

Blessing Offer met zijn lied Feel Good. We gaan door met een lied van Elevation Rhythm. Die had ik eigenlijk ook vorige week in het programma zitten, maar toen kwam het qua tijd even niet meer uit. Dus nu hebben we toch nog even een kleine extra herinnering weer aan het opwekkingsweekend wat voorbij is gegaan. Maar ja, toch nog even 4 minuten terugkomt met Elevation Rhythm met het lied Washed.

Hillsong Worship met Alexander Papas met het lied Good News. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

We Are Messengers met het lied Faith, Hope, Love. Dan zijn we alweer aangekomen bij het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Four String samen met Thomas Redd met het lied Nothing Else.

0: Dat was, oh, te snel weer. Dat was dus Forest Frank en Thomas Redd met Nothing Else. We zijn wel weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de muziek die gedraaid is. En mocht u daar nog iets van terug willen horen, kunt u dat vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar staat in de bio een linkje en daar een afspraak met alle nummers die gedraaid zijn. Ik wens u nog een gezegende week toe. En tot volgende week bij een nieuwe uitzending. We sluiten af met The Obros met hun lied Amen, Broeder. Tot volgende week.
1: Ben mijn man.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte. Omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Bedion Music. Evert-Jan van Beek.

Het is er weer tijd voor een nieuwe aflevering van Abelio Music. Abelio Music dus, want volgens mij de A die ontbreekt een beetje aan het begin, jingle aan het begin. Maar het is wel degelijk Abelio Music en niet Belio Music. Maar goed, dat wist je waarschijnlijk al wel. Welkom, het is dinsdag 2 juni. Het is aflevering 106 van dit radioprogramma waarbij je muziek hoorde uit een Israël. Om precies te zijn uit Tel Aviv van een duo, een indie pop duo, genaamd Lola Marsh. Je hoorde Echoes en dat komt uit 2019. We gaan naar nieuwe muziek. Die komt van de vierkoppige Engelse band Temples. Komt uit Kettering. Ontstond in 2012. De muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. Debuutalbum Sunstruckers kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5. En die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten. En als opwarmen kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta. Dit is dus Temples. Het klinkt trouwens een beetje dance-achtig. Maar dat is het niet.

Wel, Australië hoorde je Empire of the Sun met On Our Way Home uit 2017. En daarvoor dus de nieuwe single van de Engelse band Temples. En die heet Vendetta. We gaan naar de Belgische band The Haunted Youth. Het zal inmiddels wel bekend zijn. Opgericht door Joachim Liebens, die ook wel drijvende kracht achter het project is. Hij brak in 2021 door in thuisland België met nummer 10 Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak. Onder andere ook successingles Broken and Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studiealbum van The Haunted Youth verscheen op 8 mei jongstleden. Met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up.

Hij had de R&B en rap hoek op kunnen gaan, net als veel van zijn leeftijdsgenoten destijds. Maar hij koos er toch voor om indie pop artiest te worden. En niet onverdienstelijk deze Jelani Arye hoor je uit San Diego, California, Amerika dus. En over Amerika gesproken, de volgende band komt daar ook vandaan. Foster the People, Los Angeles, ligt niet heel ver van San Diego. Maar ja, goed, in Amerika is alles ver van elkaar net af natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Coming of Age is dit uit 2014. Zometeen trouwens, de nieuwe muziek van The Lemon Twigs.

Ja, we zitten wel een beetje in een Amerikaans drieluik. Met Jelani Aye, deze Foster the People en nu de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Die komt uit Long Island, New York. Drijvende kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael de Addario. De band bestaat bekend om een sound die doet denken aan de jaren 60 en 70. Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studioalbum nummer 6. Die is ook inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook nummer 2 or 3, The Lemon Twigs.

Ja, deze hoeft niet meer uit te leggen, toch? Florence and the Machine, een Engelse band, zal het wel bekend zijn, denk ik. Free hoorde je uit 2022. En daarvoor dus de nieuwe single van het Amerikaanse duo De Broers van de Lemon Twigs. Two or Three hoorde je hun nieuwe single. En die is afkomstig dus van hun nieuwe album. Die heet Look for Your Mind. Vermoedelijk ken je de Britse band Editors ook wel. Begonnen in 2002 in Birmingham. Band van leadzanger Tom Smith bestaat momenteel uit 5 personen. De debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005, waar onder andere ook successingle Moonik vanaf kwam. Als we even doorzeppen naar 2022, komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum met als titel EBM. En daarna was het relatief stil rond de band, maar nu is er weer een nieuwe single en die heet Call It In. Editors.

heeft wel een vleugje Bob Dylan over zich. Deze Britse singer-songwriter uit Londen, genaamd J.J. Sterry. Je hoorde Shooting at the Sea. Hij draait al een aantal jaren mee eigenlijk. Die kwam trouwens uit 2024. Maar een debuutalbum was er nog niet. Daar gaat dit jaar verandering in komen. Want in de late zomer. Nou, laten we maar hopen dan dat ongeveer augustus is dan. Hè, zou je zeggen, late zomer. Denk het wel. Van dit jaar dus komt zijn debuutalbum uit. J.J. Sterry hoorde je dus met Shooting at the Sea. We gaan naar de Amerikaanse Linkin Park. Vast wel bekend. Dit is Talking to Myself uit 2017.

Muziek uit België dus. Op één vallei hoorde Kids with Buns en een nieuwe single die heet Blind. Je luistert naar het programma Abelia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live bij één vallei dus. En ook nog op de herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur en zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard ook terug te luisteren op het moment dat het jou uitkomt via Radio Gemist. Dat kun je doen op eenvallei.nl. We gaan naar de Amerikaanse band Culture Wars, komt uit Los Angeles. De vijfkoppige band brengt de rauwe gitaarklanken van de jaren 90 en 80 over naar deze tijd. De band stond vorig jaar onder de aandacht bij Abelia Music met het nummer Typical Ways. Op 10 april jongsleden verscheen het debuutalbum van de band met de titel Don't Speak. En die hoor je nu ook. De single dan, beter gezegd.

En met de Amerikaanse band Cage the Elephants met Cold, Cold, Cold uit 2017 zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. Dus dank ik voor het luisteren en zou ik zeggen graag tot de volgende. Alles nog rustig op je markt nalezen kan je doen op de website abelion.nl, dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet, plus een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar YouTube of Spotify, even afhankelijk van wat er beschikbaar is. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ze zijn met z'n vijven. Ze komen gewoon uit Nederland. Vier heren en een dame. De band heet Queen of Spades. En dit is hun laatste single, Chasm. Je hoorde ze als opener van Schout in de Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje modern metal. Nou, eigenlijk van alles wat komt hier voorbij. En natuurlijk onze vaste onderdelen zoals we daar hebben, de Killer Classic. Daarin gaan we terug, 20 jaar terug naar een album van Incubus. Het heet Light Grenades. En een molly hoor je zo meteen. In de Oekraïne nog even verder terug naar het jaar 1997. Het debuutalbum van de band Finger Eleven. Dat heet Tip. Je hoort zo meteen Quicksand. En in de showcase hebben we toen in de tweede week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt in het jaar 1980. Je hoort zo meteen Genocide. Rock 13. De eerste nummer 1 is voor The Pretty Reckless en When I Wake Up. De nieuwe binnenkomer is voor The Autumn Kings. En die heet Gone, Gone, Gone. En deze band staat 20 juni in België, ook 6 juni in Maastricht trouwens. Het is Sepultura en Beyond.

Twee bands die binnenkort in Nederland zijn. 6 juni in Maastricht, 20 juni in België. Op de Kraspop. Corrosion of Conformity hoorde je met Asleep on the Killing Floor. En daarvoor Sepultura en Beyond the Dream. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Niet zo heel ver terug. Maar ja, 20 jaar was nou 20 jaar. We gaan naar het jaar 2006. Killer Classic. En in het jaar 2006 brachten de band Incubus, deze Amerikaanse rockband, een mooi album uit. Dat heet Light Grenade. Misschien wel een van hun klassieke albums. Misschien wel een keer doen in de showcase, wie weet. Maar goed, eerst even de Killer Classic. Precies 20 jaar geleden kwam dit uit. En dit is een spraakmakend nummer. Incubus... And Adam Ollie.

en een beetje punk. 30 jaar lang hebben we niets van ze gehoord, Sublime. En opeens is daar een nieuw album. Het komt over 2 weken uit. Je hoort het titelnummer Until the Sun Explodes. En daarvoor, 20 jaar geleden alweer, het album van Incubus, Light Grenades, de band in California. Ik zei het al, was een nummer wat de tongen losmaakte. Anna, Molly of Anomaly. Ja, ligt me net aan hoe je het uitspreekt en hoe je het uitlegt. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer is van The Autumn Kings. Die heet Gone, Gone, Gone. The Pretty Reckless staat op de nummer 1 positie. When I Wake Up.

0: is de laatste single van de Canadese band Autumn Kings. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 met Gone, Gone, Gone. En daarvoor worden je de Pretty Reckless. En When I Wake Up voor de eerste week op de nummer 1 positie. We blijven nog even in Canada. We gaan even kijken naar een debuutalbum van een dus Canadese band. Daarvoor gaan we weer terug in de tijd naar het jaar 1997.
1: Soms wil je weten hoe het begon.

Ook deze band komt uit Canada, zoals gezegd. Ook uit Ontario, net als nette The Autumn Kings. Alleen deze band is al in 1990 opgericht. In het jaar 1997 brachten zij pas hun eerste album uit. Het is de band Finger Eleven. Hun eerste album die heette Tip. En daarvan

Ze maken een mooie mix tussen metalcore en een klein beetje elektronische muziek. De band heet President. Het nummer heet Destroy Me. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Finger Eleven, het jaar 1997. Het debuutalbum van de band, dat heette Tip. Je hoorde Quicksand. Schouten bij nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje metalcore. Nou ja, zeg het maar, van alles wat. Suggesties altijd welkom. Eddie@schoutenbijnacht.net. Deze band staat 4 november in Tilburg. Ik ben daarbij. Het is de laatste van Shinedown. Ze hebben het niet over jou en ook niet over mij. Maar wel over een outlaw.

0: Ik denk dat we ze best de dinosaurus van de punkmuziek mogen noemen. Waarom? De band is in 1978 opgericht door Mike Ness. Die speelt er nog steeds in trouwens. Social Distortion. Met een nieuwe single I Was Born to Kill and the Boss Shinedown. De band uit Jacksonville, Florida. Hun laatste single heet Outlaw. Het zijn al 4 november zijn ze in Nederland. Ik ben erbij en ze zien elkaar dan. We gaan weer terug in de tijd. Maar weer terug naar de vorige eeuw. Best wel lang geleden. In de showcase zijn we toen de tweede week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Thin Lizzy bracht in het jaar 1980 het album Chinatown uit. We zijn toen de tweede week. En daarin deze. Dit is Genocide.

Finland. Uit Tampere, om precies te zijn. Ze zijn toe aan hun vierde album, dat heet Dark Dimension. We hebben het over Crimson Day. Ze waren behekst, oftewel hekst. En voor hekst gingen we terug in de tijd naar Thin Lizzy uit het jaar 1980. Voor het album Chinatown waren we toe aan de tweede week van de showcase. Je hoorde Genocide. Zit er op deze uitzending. Het is ook alweer zo voorbij. Leuke suggesties zijn altijd welkom. Hè? Bijvoorbeeld voor een leuk album van de showcase. Want ik ben wel toe aan een wat leuke uitdaging. Dus stuur een mailtje naar eddy@schoutenbijnacht.net. We sluiten af met een band uit Zweden. We blijven nog heel even in Scandinavië. Evergrey and the world is on fire. Nou ja, moet ik meer zeggen? Denk het niet. Tot volgende week. Doei.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.